0: Naar zo vroeg.
1: Waar staan wij zo?
0: Staan we klaar, gaan zo.
1: Ik ben er even naar.